wegvalt. De regels bieden ons toch wel genoeg voor een plek in de hemel. Oh, waarom verdomme, zal het juist weer lekker gaan.

In het begin was er tumult. Iemand riep om stilte, om ijver en om liefde doen. Een man stond op en zei: hoe kan ik ooit duidelijk maken dat ik u eigenlijk... Wat, riepen de mensen om hem heen, wat? Niet veracht. En die man kuste kinderen die uit de hemel vielen, vrouwen die langstroomden in trage modderstromen, moeders in hun glinsterende cocons. En onder de mensen barstte de eenzaamheid los, als onweer in de zomer. O, zomer.

Ze zijn er een beetje bij blijven liggen, die duizenden gedichten over de oude, beschimmelde dingen. Maar vanuit de trein weer zulke ontroerende moestuinen gezien. Het peulen, bietjes, de piepers voor de winterdag. Alles in een groeizaam regentje. Het fietsenschuurtje waar vader achter tegen plast. Grootmoeder weer begraven. Het miste vaag en de zon scheen vaag en er was niets meer aan te doen. Alles was betaald. Eenmaal gaan we allemaal, werd er gezegd. Om te huilen zo mooi. In de rivier deze zomer hele grote, gladde, groen uitgeslagen rotsblokken gezien en bevoeld. Met net zulke prachtige details als bij jou. Wel van steen natuurlijk.

0: eruit?
1: Hoe zien uw dagen eruit?
2: Ja, dikwijls heel somber natuurlijk, want ja, je wilt weg. Ik ging altijd weg en ja, dat kan ik nog niet meer. Daar voel je je echt eenzaam. Ja.
1: Wat doet u zo op een dag?
2: Een beetje rusten en zo en een beetje lezen. Die bellen en zo.
1: Komen uw kinderen, uw dochter bijvoorbeeld, komt die vaak over de vloer?
2: Ja, die komt er alles. En mijn schoondochter ook. Ja, is gisteren nog geweest. Ja.
1: En toch voelt u zich dan alleen?
2: Ja, in de week, hè. In de week voel ik me alleen. Want ja, dan komt er niemand. Dus ja, dan duurde dagen lang. En ik had hobby's genoeg, maar ja, ja, je geeft daar op een gegeven moment niet op.
1: Wat had u voor hobby's allemaal?
2: Ja, ik kon haken en breien. En, ja, ik ging ook altijd 4 keer naar de stad. En ja, dat is allemaal weg.
1: 4 keer naar de stad?
2: Ja.
1: Per week?
2: Ja, met de fiets. Nee, een kopje koffie drinken. En dan zag ik daar de mensen allemaal. Ik wil mensen om me heen, hè. Ik wil niet alleen zijn.
1: Kookt u nog wel zelf?
2: Nee, ook niet meer. Nee.
1: Hoe doet u dat dan?
2: Ja, nou, dat zijn die kant-en-klare maaltijden, hè. Maar ja, dan denk ik, ja, je bent alleen. Waar moet je dan voor koken? Dan moet je voor 2, 3 dagen koken en 3 dagen hetzelfde. Dat is jammer genoeg. Want ja, de tijd kom je ermee door ook, hè. En anders niet, natuurlijk. Dan duurt de morgen duurt dan ook lang. Dan gaat hier wat tijd in zitten, die koken en vlees braden en zo. En
1: dat is een foto van uw man?
2: Ja, ik ging even naar binnen toe. Weet je wat ik ging doen? Dan is dat mooi dood in de keuken. Dat vergeet je ook nooit meer, hoor. Daar heb ik het wel zo moeilijk mee gehad. Dat ik gewoon de keuken niet in durfde. Ja. Dat ik gewoon hier langs ging en dan zo.
1: Toen kwam u nooit meer in de keuken.
2: Wat zei je?
1: Toen kwam u nooit meer in de keuken.
2: Nou, een tijd alleen... niet meer, hoor. Nee, dat ging gewoon niet. Ik zag iedere keer met een man nog zitten. Ja, ik zie hem nog zitten af en toe natuurlijk. Dat beeld dat ik raak je niet kwijt, hoor. Nee. Dat raak je niet kwijt. Mijn broer kwam 2 keer per week en ja, die heb ik ook af moeten geven. Dat ging ook niet zo leuk.
1: Hoe lang is dat geleden?
2: Dat was nog een jaar in mei. En dat was een tweelingbroer van me. En daar heb ik ook veel heimwee van. Ja, hier ben je zelf ernstig ziek. En dan moet je nog je broer afgeven. Dus ja, dat contact is ook helemaal weg. Je hebt ook helemaal geen dingen meer om toe te gaan. Want ja, we waren met z'n tweeën. Dus... Als je nou nog een zuster had of een broer, dan ging dat allemaal maar. Dat heb ik ook niet meer. Dat is allemaal weg. Ja, dat moet je dan gewoon verwerken. Maar dat valt altijd niet mee, hoor. Nee.
1: U woont hier in een hele mooie wijk.
2: Ja.
1: En wat vindt u daarvan?
2: Ja, nou, op het ogenblik niks meer. Want ze zijn allemaal verhuisd. Ze hebben niet die huizen gerenoveerd en de mensen zijn allemaal weggegaan. Dus mijn oude buren, ja, dat is net hiernaast nog, die mevrouw. Maar die oude buren, ja, die maakten een praatje. Die liepen ze in de gang achter, buiten. Maar ja, het zijn allemaal nieuwe buren en veel jongeren. Dus ja, contact heb je eigenlijk niet meer.
1: Dus ook niet meer met de buren?
2: Ja, met die mevrouw hiernaast wel. Die kan altijd binnen als we willen. Ja, die pakken de auto en ze zijn weg. En dan zit je hier.

0: Nou, begin even overnieuw. Wat technische problemen. Er is niks aan de hand. En het gaat helemaal goed komen voor de, ja, de resterende tijd. Niemand minder dan Shell komt draaien. We hebben wel eens eerder gehad onder een andere naam. Maar herboren en nieuw gaat hij zijn kunst nu laten zien. Ik vind het altijd heel leuk om naar te luisteren. En ik kan me haast niet voorstellen dat het ja, bij de anderen ook niet zo gaat zijn. Dus heel veel plezier. En jij ook, Shell.
1: Ja, let's get it.